0: Hebben we Rilla Media's daar berig oor online dobbel, hulle noem dit die massamoordenaar, wat huishoudings vernietig, jy kan gerus die berig gaan lees, lig jouself in oor wat besig is om aan te gaan. Hulle sê dat 3/4 van dobbelbesteding in verlede jaar se boekjaar is gedoen online dobbel. Is dit soveel makkeliker om dit te kan doen, as om bijvoorbeeld in 'n kaart te klim en met casino toe ruim, kan jy nou net op jou foon doen waar en wanneer jy wil. Die hoeveelheid geld wat daar spandeer word is amper 25% van ons binnelandse produk. Nou natuurlijk, daai bedrag, die 25% sluit nou in mense wat geld het gewen weer dobbel en weer dobbel, maar het wys jou maar net hoe groot dit is. Hulle sê dat online dobbelary het tussen 2021 en 2025 met 390% toegeneem. Saam met dit probleem dobbelary van 6% tot 31%. So dis mense wat kosgeld gebruik om te gaan dobbel. En hierdie, ja, hoe die bedrijf gegroei het, hoe die probleem is, word het reg op die oomblik dan met wette beheer? Dit is seker maar een vraag wat ons allemaal moet vraag. Solidariteit het ook tijdens die bekendstelling verwijs na toename van 623% in oproepe na dobbelhulplyne tussen 23 en 26, ook een stijging van 55% in die behoefte aan sielkundige hulp. Vir ander mense tussen 16 en 35 jaar, so mense dink, dit raak jy jong mense, dit raak jy ou mense. Gaan lees die berig, en maak een besluit oor hoe jy hier voel, en miskien wat die mense daar omtrent kan doen, volgende is het rook sein met hy jy.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: is 1:41 Dinsdag middag saam met Rikus Nel, Sak en Pak is daardie een getitel. Jy het ook geluister na Mwah met Beter as Sterk. Jy kers met my en Rikaris, ons is saam tot so voor 3. Wat kan jy nog saamker? Die Tuinroete damvlak staan op 99.28%. Verlede week het die damvlak gestaan op 100%. 1 mm reën wat aangeteken is. En Haarlemse dam staan op 100.95%, 1 mm reën ook daar aangeteken. Verlede week het die dam gestaan op 101.79%.
1: 90.1 SFM.

0: pak is daardie een getitel. Jy het ook geluister na Mwah met Beter as Sterk. Jy kers met my en Rico Harris, ons is saam tot so voor drie. Wat kan jy nog saam kers? Die tuinroute damvlak staan op 99.28%. Verlede week het die damvlak gestaan op 100%. 1 mm reën wat aangeteken is. En Haarlemse Dam staan op 100.95%, 1 mm reën ook daar aangeteken. Verlede week het die dam gestaan op 101.79%.
1: 90.1 SFM.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: The Sakura made try everything, sunset switch op If I Got You. Dis 2:52, die nuus op die uur om 3, Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Rico is my naam, tot morgenmiddag tussen 12 en 3, heef jouself een lieflike dinsdagmiddag.
1: Jou nummer 1 stasie, kus langs 1 in die uitsoorige omgeving. SFM.

0: DJ Hot sê met hy baby. Nou, miskien vir jaren vandag, en as jy doen, baie geluk, ek hoop jy ton vergeetlik lekker dag gehad. Jy deel een verjaardag met paar bekendes en legendes, daar is acteur Caleb McLachlan, daar is die R&B sangeres Ashanti, dan is daar actrice Kate Walsh, daar is Sacha Baron Cohen, wat definitief geen bekendstelling nodig het nie, en laastens die absolute legende, folk legende, Paul Simon. Dis die bekendes en legendes met wie jy jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
1: Net die beste in muziek en een groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in muziek.

Van Halen met Pretty Woman. Tijd vir jou laat na gedachte. Martin Luther King Jr. het gesê, there can be no deep disappointment where there is not deep love.

0: Goeienaand en welkom, dis Dinsdag, gaan is net na 6, ons het begin met Nadine en Bou en We Are The Fire. En inderdaad, is 'n lekker aand om die vuur aan die gang te sit. En dis ook iets wat meer en meer begin gebeur, mens, ons weer somer is in die lig. Ek keer saam met jou tot en met 9 uur vanavond toe, tussen 6 en 7, vat ons lekker rustig. En dan vanavond, tussen 7 en 9, verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En ons gaan kyk na kosfeite, snaakse kosfeite, weet, iets wat jy nie elke dag aan dink nie. Maar, dis hier net na 7, nou, terug na die muziek, hier is Maestro en Caroline Grace met I Love It.
1: 90.1 SFM.

Crystal met Run Through the Fire. Voor dit, Karin Ferreira met Ek Soek Jou Hart. En Winona ook met Let Me Know. Suid-Afrikaanse rockgroep, Just Ginger, met Time of Your Life, net hierna.

0: night.
1: Een van die deurbraak kunstenaars so ver vir 2026 einde 2025, Miles Smith met Nice to Meet You. Zondag kraal voor dit met Blom en Menke Brits met Valleys. Hier is ons nog iemand wat so ver een baie goeie jaar gehad het, dis Rian Benari en een liedjie getiteld Leonaar.
2: SFM, jou weg deur die wêreld.
3: Ek het jou vuil gevoel, onder die bloekomboms, gaat die weer, en die zweet sit sag. En jy vertel my soms, onder die hoek om af, vertel my weer, maar die zweet sit sag.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM, eenvoudig ritmies.